top lap van die ei. Wat is jou top lap van die ei? Sien dat jy daar hebben maak voor die ei. Hier zijn top lap van die ei van nou. Banga tem nou. Banga tem nou ei. Jur tjara nam jy nou. Zijn is af tjera i raai. Zijn is af nou. Hou kwa rea wat jyf nou. Hou kwa durya nou. Don't quit. Don't quit.